Dit is Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Met Bach & Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach & Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.

0: Dag lieve luisteraars, welkom bij Bach & Co. Stelt u zich voor, we bevinden ons in een glooiend landschap. Laten we zeggen, zo'n typisch Engels landschap met veel groen en prachtige bomen en struiken. En overal waar je kijkt zie je een zee van narcissen. In deze aflevering herdenken we onze lieve collega Thijs Bonger, die bijna 2 jaar geleden op 4 juni 2024 is overleden. Govert-Jan en ik hadden al een lange tijd het voornemen om Thijs in Bach & Co. uit te nodigen om met ons een aflevering over Felix Mendelssohn te maken. Maar toen ineens realiseerden we ons dat daar geen tijd meer voor was. Thijs was ernstig ziek en ik kon bij hem thuis met hem nog 2 afleveringen over Haydn opnemen en die heeft hij nog met veel genoegen beluisterd. En toen viel het doek voor Thijs. Mendelssohn heeft een grote invloed gehad op het bekend raken van een van de meesterwerken van Bach, namelijk de Matthäus Passion. Ja, en misschien wel door die Matthäus Passion is ook het hele oeuvre van Bach bekend geraakt. Vandaag eren we Thijs met deze aflevering van Bach & Co. met de muziek van Mendelssohn, met werken waar Thijs altijd graag naar luisterde. Op de website van de concertzender schreef Thijs: muziek doet veel met mij. Ik ben hongerig naar nieuwe muzikale ervaringen en ik wil anderen daarvan mee laten genieten. In mijn programma's plaats ik meestal vrij onbekende componisten in een muziekhistorisch kader en selecteer ik het beste uit hun oeuvre. Voorbeeld is Herkansing voor Hummel, een serie van 38 uitzendingen over deze inwonende leerling van Mozart. Naast zijn werk voor de concertzender was Thijs muziekjournalist voor de ochtendkrant BN De Stem en schreef hij veel programmatoelichtingen voor het muziekgebouw aan het IJ en Philharmonie Zuid-Nederland. Hij gaf geregeld lezingen, onder andere voor de HOVO, dat is het Hoger Onderwijs voor Ouderen, en hij werkte als redactielid voor het tv-programma De Tiende van Tijl. Bij uitgeverij HomeAcademy.nl verschenen er 6 luisterboeken van zijn hand, die over Tchaikovsky, Mendelssohn, Saint-Saëns, Haydn, Gershwin en Chopin. Thijs had dus een grote passie voor muziek en inspireerde veel mensen met zijn kennis en programma's. Ook had hij weer een grote liefde in zijn leven gevonden, zijn geliefde Mieke. Zij is hier aanwezig bij de opname van deze podcast. Hij maakte voor haar talloze cd'tjes met zijn favoriete muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. En zei dan: Mieke, dit moet je luisteren. En hoe vind je dit? Luister daar eens naar. U gaat daar fragmenten van horen. We hadden natuurlijk het liefst Thijs zelf over Mendelssohn horen vertellen, maar volgen nu zijn verhaal aan de hand van zijn favoriete fragmenten. Tijdens de uitvaartplechtigheid werd er een gedicht gedeeld van William Wordsworth, getiteld I Wandered Lonely as a Cloud. Ik heb een versie, voorgedragen door Jeremy Irons, bewerkt in combinatie met een van zijn lievelingsstukken van Felix Mendelssohn. Albumblad in E mineur, opus 117.
1: I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils.

0: Nou, dit was een van de lievelingsnummers van Thijs.
1: Klopt, zo ja.
0: En ik had toevallig van de week muziek van Bach gevonden. Van Sebastian Knauer, de pianist. Heel, heel goed, vind ik hem wel. Wat vind je hiervan?
1: Ja, geweldig.
0: Ik ken Mendelssohn helemaal niet goed. Ik heb ooit wel eens een stuk gezongen van Mendelssohn, vroeger. Maar deze kamermuziek ken ik gewoon niet. Thijs, die hadden we ooit willen hebben om wat over Mendelssohn te vertellen bij ons. Maar goed, dat is er niet van gekomen. En nou, het leek me een aardig idee om Mieke te vragen om eens in haar kast te kijken wat zij nog van Mendelssohn heeft. Wat ze van Thijs heeft gekregen, dat vertelde ze. We hebben nog een ander stuk, ook van dezelfde uitvoerder, van Sebastian Knauer. Ook een stuk waar Thijs heel erg van hield.
1: We gaan nu luisteren naar Version Sérieuse in D-klein, opus 54, uitgevoerd door Sebastian Knauer.

Ik vind het een meesterwerk. Ik zou het heel mooi vinden als bijvoorbeeld een concertgebouworkest dit stuk eens, op het programma zou zetten. Ja. Ja. En wat ook heel mooi is, die climax, dat is ook echt een hele catharsisachtige climax. Want het gaat vooraf aan een hele complexe fuga. En dat leidt dan tot enorme, intense, grootse climax. En daarna voel je ook echt dat de hemel opklaart in de muziek.

0: In de podcast Muziekmakers der Nederlanden praat ik met componist Joey Raukens. Hoe komt het toch, Joey, dat muziek waar die donkerte in zit, of waar, laten we zeggen, ook in het, zoals in het geval van die symfonie, die andere symfonie dan, dat andere stuk van Soep, waar een persoonlijk verdriet ook achter zit, dat vaak de muziek is die ongelooflijk overtuigend en heel sterk is.
1: Ja, ja.
0: Zijn we beter in verdriet dan in vreugde?
1: Ik denk dat op het moment dat een componist verdriet voelt, of negatieve emoties, of ellende. Ja, dat wordt vaak gezegd. Het is een beetje een cliché, hè, dat een componist moet lijden. Maar ik denk wel dat het een componist soms aanzet tot het opzoeken van die diepe emoties die in hem of haar zitten. En omdat dat moet een weg vinden. Hè, dat moet eruit. En dat komt eruit dan in vaak hele persoonlijke werken. Zoals die Azrael-symfonie van Souk. Dus ja, dat verklaart misschien ook waarom dat dan ook vaak van die hele, toch hele diepe werken zijn. Aan de andere kant, ik bedoel, er is natuurlijk ook een heleboel lichtvoetige muziek die even geniaal is.
0: Mooi vind ik ook dat je ook vocale muziek hebt uitgekozen. Ook weer van zo'n componist waarvan heel veel mensen niet gehoord zullen hebben.
1: Nee, kende jij hem?
0: Ja, ik kende zijn naam maar eerlijk gezegd, als je mij zou vragen van noem een van zijn werken, had ik niet gekund. De naam ken ik wel, maar het is ook een opmerkelijke naam.
1: Nou, dat is ook helemaal niet gek, want het is een volstrekt onbekende componist hier. Een hele obscure 20e eeuwse componist, geboren in 1927 en in 2017 overleden. Het is een componist dus van de generatie van Stockhaus en Xenakis. Maar zijn muziek staat helemaal haaks op dat van zijn modernistische tijdgenoten. Want terwijl al die tijdgenoten, of veel van zijn Duitse tijdgenoten, hele complexe, atonale, modernistische muziek schreven, hield Kielmeier eigenlijk vast aan tonaal materiaal en aan referenties aan de traditie. En dat vind ik heel interessant aan zijn werk, dat hij een componist is die juist ten tijde van de hoogtijdagen van het modernisme toch op een heel persoonlijke manier omging met de traditie. En de traditie is in zijn geval dan vooral de Duitse traditie. De traditie van de romantiek en de laatromantiek. Dus je hoort er echt wel heel duidelijk referenties in aan Schubert, Schumann, Mahler, Richard Strauss. Maar ook aan bijvoorbeeld Beierse volksmuziek. Maar dat weet hij dan toch te filteren door een soort, je zou kunnen zeggen, door een soort modernistische sensibiliteit, waardoor een hele vreemde, gefragmenteerde soort muziek ontstaat. En ook een hele kale, meditatieve muziek. Want hij gebruikt dan weliswaar romantisch materiaal vaak, maar het is geen romantische muziek. Dus het heeft niks van dat grootse van bijvoorbeeld zo'n Souk of Mahler. Het is juist hele kale, verstilde muziek. Het is bijna een soort satie-achtige eenvoud soms. En dat hoor je ook heel duidelijk in die liederen, in die Hölderlin-liederen die ik heb uitgekozen. Je hoort er dan af en toe een soort Mahler in, maar op een hele satie-achtige, verstilde, kale manier. En ook hele rare, onvoorspelbare wendingen. Wat ik al zei, van het is ook soms gefragmenteerde muziek, maar wel op een muzikale manier gefragmenteerd. Dus ergens denk je, het klopt, maar ergens is het ook heel raar. Met rare afslagen die de muziek neemt. En opeens dat dan die piano eventjes in een extreem register één enkele toon speelt, of even helemaal wegvalt, hè, en dat dan alleen de stem overblijft. En dan opeens komt er een akkoord, laten we zeggen een F-majeur akkoord. Gewoon een soort out of the blue. Dat werkt totaal vervreemdend. Je herkent het materiaal, maar door de wijze waarop die het gebruikt, werkt het toch weer als nieuw. En dat vind ik heel interessant aan componisten, als ze zoiets weten te voor elkaar te krijgen. Dat is ook iets wat ik natuurlijk graag probeer op te zoeken in mijn muziek. Dat ik juist kijk van, kan ik juist spelen met de herkenbaarheid van bepaald materiaal? Soms zelfs met de banaliteit van bepaald materiaal, met bepaalde clichés. Maar kan ik het dusdanig filteren door mijn bril, dat het weer als iets totaal anders werkt? En dat doet Kielmeier dus. En in dat opzicht vind ik Kielmeier eigenlijk een heel radicaal componist. Want meestal als we denken aan radicale muziek, dan denk je aan modernistische, complexe muziek à la Xenakis. Maar dit is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Maar juist door het feit dat hij dit schreef in de 20e eeuw, toen het modernisme hoogtij vierde, dat maakt dat deze muziek eigenlijk heel radicaal is.
0: Terwijl hij dan teksten kiest van 150, 175 jaar
1: Ja, dat is dan ook wel weer grappig, hè? Ja.
0: Toppunt van Duitse romantiek.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook weer samenhangt met een soort ergens wil die ook aansluiten bij die traditie. Het is ook niet zo dat hij in zijn muziek op een soort parodistische of satirische manier commentaar levert op die traditie. Hij voelt een oprechte wens, een oprechte behoefte om aan te sluiten bij die traditie. En ik denk dat de keuze van dichters voor zijn liederen daar ook bij passen. Hij wil echt aansluiten bij die Duitse liedtraditie van Schubert, Schumann, Wolf, Mahler, etc. En dat verklaart ook zijn voorliefde voor dit soort voor dichters. Dichters, Hölderlin, ja. Trakl.
0: Veel 20e eeuwse repertoire, of liedrepertoire, is natuurlijk toch, nou niet alleen maar toch best ook wel veel, is juist gebaseerd op ook eigentijds contemporaine teksten. Wat natuurlijk ook logisch
1: dat
0: lijkt.
1: Dat is ook zo, ja.
0: Maar het is mooi dat hij zo'n band helemaal zeg maar terugspant naar het verleden.
1: Ik denk ook dat hij heeft volgens mij ook wel lieder op iets hedendaagsere dichters, of dichters uit zijn eigen tijd. Maar ik denk dat het ook vooral een soort, wat ik al zei, hij wil ergens wil die ook aansluiten bij die liedtraditie. En dat daar ook deze dichters bij passen.

0: Cherubini heb je ook op je lijst. Ja. En dat is een naam die toch veel mensen wel zullen kennen.
1: Ja, ik denk dat Cherubini is misschien relatief de minst obscure naam. Mm. Ik heb hem er wel bijgezet toch, omdat ik dacht van ja, kijk, zijn requiem. Het gaat om zijn eerste requiem in C-klein, wat hij in 1816 schreef ter nagedachtenis van een van die Franse koningen. Ik dacht Lodewijk de 15e, die onthoofd was. Dit requiem is hoe dan ook niet zo bekend als de bekendere requiems van bijvoorbeeld Mozart of Berlioz of Verdi of noem maar op. En ik vind wel dat dit toch een parel onder de requiems is. We hebben het wel eens eerder over dit requiem gehad in een eerder interview. En toen heb ik volgens mij ook gezegd van dat dit een stuk was dat mij ook echt gewoon persoonlijk heeft geïnspireerd bij het schrijven van mijn eigen requiem, hè, voor mijn November Music, het Bos Requiem in 2022. Wat ik heel mooi vind aan dit requiem is dat het aan de ene kant dramatisch is. Cherubini was een geweldige operacomponist. Ik geloof zelfs dat Beethoven gezegd heeft dat hij Cherubini zag als de grootste tijdgenoot van dramatische muziek. En dat hoor je heel duidelijk ook in dat Dies Irae deel wat ik heb uitgekozen. En tegelijkertijd is Cherubini echt een klassicist, veel meer dan Beethoven. Beethoven stond natuurlijk al met één been in de romantiek. Terwijl Cherubini, ja, die was ook 10 jaar ouder dan Beethoven. Hij was eigenlijk veel meer van de generatie van Mozart. En ja, die klassicistische taal die geeft ook wel weer een bepaalde evenwichtigheid, een bepaalde strengheid aan iets wat anders misschien een soort buitenissig, dramatisch requiem zou worden. En wat ik ook mooi vind is dat hij hele interessante dingen doet als het gaat om klank, als het gaat om instrumentatie en kleur. Bijvoorbeeld in de eerste twee delen laat hij de violen weg uit het orkest. En dat levert natuurlijk een hele mooie, meer donkere en diepe klank van het orkest op. En nou ja, dat Dies Irae deel, wat ik dan nu heb geselecteerd voor deze lijst, dat begint met eerst een trompetsignaal, een signaal in het koper, en dan een enorme slag op een tam-tam, dat is een gong. Ik geloof ook de pauken. Dat is nu misschien niet meer iets heel bijzonders, maar in die tijd, zeker voor het feit dat het toch een religieus werk was, was dat wel echt iets heel, ja, toch wel iets gewaagds. En ja, ook in mijn eigen requiem, in het Dies Irae deel, begin ik ook met een soort gong. Niet een slag op de gong, maar een gongroffel. En ook een beetje vergelijkbare ritmes als Cherubini. Dat is een soort Easter egg, een soort knipoog aan Cherubini. Een soort hommage aan Cherubini.
0: En geen solisten, geloof ik.
1: Dat is ook heel interessant. Ja, dat, goed dat je dat inderdaad noemt. Mozart's requiem is natuurlijk heel bekend. Dat heeft wel solisten. En Cherubini's requiem, dat is eigenlijk alleen koor de hele tijd. Nee. Maar wat hij dan wel doet, is hij brengt variatie aan binnen dat koor, door soms het koor alleen eenstemmig te laten klinken. En andere keren klinkt het natuurlijk meerstemmig en contrapuntisch. Maar daardoor heeft hij dan toch een soort afwisseling tussen iets wat, ja, wat muzikaal toch solistisch aanvoelt, en iets waarin je toch het idee hebt van daar is een grotere vocale massa bezig.
0: Is dat iets wat je als componist overweegt soms om, zeg maar, die verschillende rollen in zo'n stuk toe te bedelen?
1: Ik denk dat hij daar heel bewust mee bezig is geweest, ja zeker. Ja. Want juist op die manier, ik denk dat het ook een hele bewuste keuze was om niet te gaan voor solisten, maar wel om dat in te zetten dan als een soort unisono, eenstemmige lijnen in het koor. Want dat geeft ook wel weer een bepaald soort eigen klank aan dit requiem. En het heeft ook echt een heel eigen klank, vind ik. Wat ook nog wel interessant is dat het best wel grote contrasten kent. Het is niet alleen maar muziek van rouw of alleen maar mineurmuziek. Er komt ook op een gegeven moment een hele vreugdevolle fuga in voor. Je hoort er ook inderdaad blijdschap in en energie. Maar ja, het mooiste zijn denk ik wel toch de delen in. Hoewel, die fuga is wel heel mooi, moet ik zeggen. Nee, het stuk is in zijn totaliteit gewoon heel geslaagd.
0: Er is natuurlijk een traditie in de klassieke muziek waarin soms veel middelen worden ingezet om het effect te bewerkstelligen.
1: Ja.
0: Wat dus lang niet altijd makkelijk meer is. Nee. Want je moet maar zo'n koor en zo'n orkest enzovoort tot je beschikking krijgen om het uitgevoerd te krijgen. En soms moet je het juist heel erg in het kleine zoeken.
1: Ja, en het mooie is dus dat Cherubini eigenlijk zich een beetje inhoudt toch op een bepaalde manier. Ja. Als je dit dan weer vergelijkt met Berlioz Requiem, dat is natuurlijk heel extravagant, heel buitenissig, met een enorme monsterbezetting. Terwijl Berlioz, ik vind dat trouwens ook een geweldig stuk hoor, Berlioz Requiem. Maar Berlioz was wel beïnvloed ook door Cherubini. Of in ieder geval, hij had grote bewondering, meen ik, voor dit Requiem in C-klein van Cherubini. Net als Beethoven overigens, die gezegd zou hebben, of nee, dat heeft hij gezegd, dat is volgens mij goed gedocumenteerd. Hij heeft gezegd, als ik ooit een Requiem schrijf, dan is dit Requiem van Cherubini mijn enige voorbeeld.
0: Kijk, en daar heb jij weer een voorbeeld aan genomen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.

0: De Mexicaanse componist Carlos Chávez.
1: Ja.
0: Ook een heel interessant figuur. Een 20e eeuwse componist.
1: Ja, 20e eeuwse componist.
0: Die een enorme, ja, met een verhaal erbij, zeg maar. Ook een componist die geprobeerd heeft om een soort Mexicaanse
1: Zeker.
0: Muziek te schrijven.
1: Ja, hij heeft er echt bewust naar gestreefd in zijn werk om een soort muziek te schrijven met een Mexicaanse identiteit. Net als zijn land- en generatiegenoot Revueltas, die wel wat bekender is hier. Maar Chávez, ik denk dat hij in Nederland, ja, die is eigenlijk zo goed als onbekend. Kijk, Revueltas is een componist waarin je echt dat Mexicaanse element in bijna elk werk heel duidelijk hoort. Echt een bepaald soort Mexicaans nationalisme in muziek zou je het kunnen noemen. Bij Chávez is dat soms iets meer op de vlakte. Zeker ook in het werk dat ik hier heb uitgekozen. De Sinfonia de Antigona. Oh, ik weet niet hoe je dat in goed Spaans uitspreekt.
0: Zoiets,
1: in het Nederlands zeggen we gewoon de Sinfonie van Antigone.
0: Ja.
1: En daarin hoor je niet heel duidelijk, of tenminste niet heel expliciet Mexicaanse invloeden. Hij heeft dat in andere werken wel. Bijvoorbeeld in sommige werken doet hij dingen met mariachi invloeden. Of in zijn veel bekendere tweede symfonie, de Sinfonia India, gebruikt hij melodieën van de Indianen. Maar in dit werk is het niet zo expliciet aanwezig. Het is een wat strenger werk. Mm. Het is eigenlijk ook een wat modernistischer werk. Ik denk dat je dat in het algemeen van Chávez kan zeggen in vergelijking met Revueltas. Dat Chávez was iets modernistischer en strenger van oriëntatie. Later ook wat meer het neoclassicisme wat in zijn werk hoorbaar werd. En in dit stuk, ja, wat ik heel fascinerend vind, is dat hij een hele bijzondere, strenge, archaïs aandoende klank weet neer te zetten in deze korte symfonie. Het duurt maar 12 minuten, geloof ik. En het is oorspronkelijk toneelmuziek. Het begon als toneelmuziek voor een Griekse tragedie van Sophocles over Antigone. Maar uiteindelijk heeft hij die toneelmuziek tot een symfonie verwerkt. En het is hele rare muziek ook weer. Het is een hele sobere, kale orkestratie. Maar wel met hele bijzondere sonoriteit af en toe. Er komen hele gekke, eenstemmige lijnen in voor. En ook hele drammerige ostinati. Dus bepaalde patronen die steeds herhaald worden. Mm-hmm. Ja, het heeft ook iets stekeligs. Het is niet hele aaibare muziek, zou ik maar zeggen. En dat is wat ik er ook heel interessant aan vind. Terwijl tegelijkertijd is het niet per se atonaal in de zin van, laten we zeggen, zoals uiteindelijk het modernisme van na de Tweede Wereldoorlog atonaal werd. Mm. Dit is meer, je zou kunnen zeggen, de harmonie is meer modaal eigenlijk. Maar toch is het wel vrij dissonant, het werk als geheel. En ik vind het toch een bepaald Mexicaans, ik wil niet zeggen Mexicaans element in zich hebben, maar het komt op mij toch over als Mexicaanse muziek. Ik weet niet of dat is omdat ik het weet, maar ik heb hierbij een soort associaties met een soort Azteken tempel waar dan een of andere ritualistische ceremonie plaatsvindt. Het is hele ritualistische muziek. Of je zou kunnen denken aan een soort uitgestrekt kaal Mexicaans landschap. Dat is ook wel een beetje een associatie die ik heb bij deze muziek.
0: Dus ja, het is misschien omdat het als toneelmuziek oorspronkelijk geconcipeerd is. En dat hoor je, vind ik hoor, in het begin ook. Het is de opbouw in het begin is echt enorm spannend. Ja, je stelt je er meteen iets bij voor van wow, weet je, op het puntje van je stoel.
1: En je snapt ook wel dat het inderdaad past bij het format van een Griekse tragedie. Ja. Dat is natuurlijk toch ook een wat statisch vorm van toneel. En daar past ook inderdaad deze meer wat statischere muziek bij. Het dateert uit 1933 overigens, dit stuk, zijn eerste symfonie. En ik denk dat het op dat moment voor het Mexicaanse publiek misschien wel het meest moderne was wat ze op dat moment hadden gehoord.

Tot zover muziek van Carlos Chávez. In een volgende aflevering het derde deel van het gesprek met en de muziekkeuze van Joey Raukens. Muziekmakers der Nederlanden is een podcast van New Music Now en de Concertzender. Alle info via www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender met Ongehoord, het programma over recent verschenen nieuwe muziek. De Servische componist Ivan Vuko Savljević werd geboren in Belgrado, maar woont en werkt sinds zijn studie aan het Conservatorium in Den Haag in Nederland. In zijn werk wordt veel aandacht besteed aan thema's als de klankkwaliteit van instrumenten. Op zijn recent verschenen derde album A Mind in the Heart staat de piano centraal. Hij componeerde 8 bewegingen waarin sacrale elementen uit zijn vaderland doorklinken. Daarbij wordt aangesloten bij zowel de klassieke kwaliteiten van de piano als bij het mysterieuze karakter van orthodoxe gezangen. Het resultaat is een combinatie van het nabije en het eeuwige, waarin structuur en semi-improvisatie naadloos in elkaar overvloeien. Ook emotie en spiritualiteit worden op subtiele wijze met elkaar verbonden. Voor de opname werd samengewerkt met de Portugese pianiste Joana Gama. De titels van de afzonderlijke bewegingen zijn te vinden op de website of in de app van de concertzender.

Ay, cabrón.

Thérèse Malengro speelde Légende de l'Esprit de la Lys van Peter Benoit. Een andere legende komt van de Engelse componist Frederick Delius. Het is bijna zeker dat dit werk oorspronkelijk geschreven is voor viool en piano, maar we laten u de uitvoering horen met violiste Tasmin Little en de BBC Philharmonic met dirigent Andrew Davis.

Dat was de legende van Frederick Delius, bij wie Noorwegen een belangrijke rol in zijn leven en werk speelde. Ook de Belgische violist Eugène Isaïe hield van Noorwegen. Tijdens een van zijn bezoeken componeerde hij de Légende Norvégienne. En die wordt nu gespeeld door Mark Butchkov viool en Georgi Dubko piano.

Mark Bourkoff en Georgi Dubko hoorde u in de Légende Norvégienne van Eugène Isaïe. Franz Liszt schreef onder catalogusaanduiding Searle 175 een tweetal composities over heiligen. We laten u ze deze week beide horen. Vandaag hoort u het Rotterdams Philharmonisch Orkest met dirigent James Condon in een uitvoering van Saint-François de Paul, Marchant sur les Flots. En dat is het verhaal over Sint Franciscus van Paola, die toen hem door een schipper de oversteek van de straat van Messina werd ontzegd, het wonder verrichtte om over het water te lopen.

Van Franz Liszt was dit de Legende S175, nummer 2. Mälaren is een groot meer in Zweden. In de Noorse mythologie bestaat een verhaal over de ontstaansgeschiedenis. En de Zweedse componist Ture Rangström schreef 3 stukken voor piano met de titel Legendes aan het meer Mälaren. U hoort pianist Mats Jansson.

Mats Jansson speelde de legendes van het meer Mälaren van Ture Rangström. In de volgende legende, met als bijnaam Concertstuk van Samuel Coleridge Taylor, speelt violiste Lorraine McAslin samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Nicholas Braithwaite.

Violiste Lorraine McAslin was de soliste in Legend, opus 14, van Samuel Coleridge Taylor. Een andere legende vertelt van het saliekruid dat het kindje Jezus beschermde tegen de soldaten tijdens de vlucht naar Egypte. Jules Massenet verwerkte deze broeder Bonifatius legende in zijn opera Le Jongleur de Notre-Dame. Uit die opera hoort u nu La Légende de la Sauge, in de uitvoering door Bas Samuel Ramey, mezzosopraan Claire Powell en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Julius Rudel.

van Ernest Chausson hoorde u La Légende de Sainte-Cécile. Een geheel andere sfeer heeft het volgende werk van de Spaanse componisten Reveriano Sutulo en Juan Vert. Het is namelijk een suite uit hun zarzuela La Leyenda del Beso, oftewel De Legende van de Kus. Bram Sneakers leidt de Banda de Laline.

U hoorde de Banda de la Lin met een suite uit de zarzuela La Leyenda del Beso van Reveriano Sutulo. De componist Witold Maliszewski werd geboren in Oekraïne in 1873 en emigreerde naar Polen in 1921. Ook hij componeerde een legende. En dat werk wordt nu gespeeld door het Opole Philharmonisch Symfonieorkest onder leiding van Przemysław Neumann.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met de legende opus 31 van Witold Maliszewski. Alle informatie over de gespeelde werken vindt u op de pagina van dit programma op concertzender.nl of in de app. Deze ochtendeditie werd door Peter Simmers samengesteld uit het aanbod bij Muziekweb, de digitale muziekbibliotheek. We wensen u nog een fijn vervolg van deze dag.

Op deze Pinkstermorgen een passende opening van deze aflevering van Die Zang een Lied. Het programma waarin ik al vele jaren het lied, de melodie, uitvoerende en tekstdichters in alle vormen laat horen. Veni Creator Spiritus, kom Scheppergeest, is een traditionele Gregoriaanse Pinksterhymne die wordt toegeschreven aan de 9e eeuwse Frankische Benedictijn Urbanus Maurus. De hymne wordt in de getijden gezongen tijdens de terts en de vespers van Pinksteren. Ook wordt de hymne gezongen bij diaken, priester en bisschopswijdingen, bij vormselmissen en door de kardinalen tijdens de intredeprocessie in de Sixtijnse kapel bij aanvang van een conclaaf. De meest gangbare en bovendien op dezelfde melodie zingbare, maar niet erg letterlijke vertaling is van de hand van Jan Willem Schulten Nordholt. Kom, Schepper, Geest, daalt tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Hoe deze tekst in muziek om te zetten, te ondersteunen, wil ik u in dit uur graag laten horen. Thomas Attwood leefde tussen 1765 en 1838 in Londen en hij viel daarop als zeer muzikale koorzanger en kreeg een beurs om in Napels en Wenen te gaan studeren, onder andere bij Mozart. In 1834 schreef hij een koorwerk op de vertaalde tekst van het Veni Creator, Come Holy Ghost.

Ik wil het eigenlijk vooral bij de muziek houden, maar kan er natuurlijk niet omheen wat dan eigenlijk Pinksteren is, waar die hymne Veni Creator voor werd geschreven. In het kort, met Pinksteren vieren christenen de komst van de Heilige Geest die neerdaalde op de apostelen, wat wordt gezien als het begin van de kerk en het starten van de verspreiding van het christelijk geloof wereldwijd, met symbolen als vuur, wind en het spreken in verschillende talen. Het is een feest dat 50 dagen na Pasen plaatsvindt. De apostelen, en dat zijn dan vrienden en leerlingen van Jezus, kregen plotseling een geluid als van een sterke wind en vuurtongen verschenen boven hun hoofden en zij begonnen in verschillende talen te spreken, wat toeschouwers verwarde. Samengevat, Pinksteren is een feest van Gods kracht, het begin van de kerk en de start van het doorgeven van het geloof, gesymboliseerd door wind en vuur. Francis Poulenc gebruikte het Veni Creator Spiritus in de aangrijpende slotscène van zijn opera Dialogue des Carmélites uit 1957. Terwijl de nonnen één voor één worden geëxecuteerd, de guillotine valt voortdurend, zingen ze dit en het Salve Regina, eindigend met Blanche, die het laatste couplet zingt voor haar dood. Het is een emotioneel, bovenzinnelijk, transcendent moment.

De guillotine suisde steeds naar beneden. U hoorde de slotscène met het Veni Creator Spiritus uit Dialogue des Carmelites van Francis Poulenc. Sopraan Catherine Dubosc, chœur et orchestre de l'Opéra National de Lyon, onder leiding van Kent Nagano. Arvo Pärt. Veni Creator Spiritus maakte Arvo Pärt voor de Duitse Bisschoppenconferentie in 2006. Het werd een zogenaamde Tintinnabuli-compositie, ontwikkeld door Pärt, gebaseerd op het samenspel van twee stemmen, en het creëert een serene, klokachtige klank.

Van het Veni Creator van Arvo Pärt gaan we terug in de tijd naar het vroeg 19e eeuwse Wenen. Wenen wordt tijdens de oorlog met Frankrijk 2 maal ingenomen. Napoleon doet dat moeiteloos in 1805.

Veni Sancte Spiritus pro Festo Pentecostem hoorde u, een werk van Antonio Salieri. Het werk Veni Creator Spiritus, H.141, van de Franse componist Hector Berlioz, is een motet voor driestemmig vrouwenkoor, sopraan, sopraan, alt en drie solisten. Dat is even tussen 1860 en 1868, dus aan het eind van zijn leven. Verbitterd over het uitblijven van waardering in eigen land, leed hij de laatste jaren van zijn leven een teruggetrokken bestaan, geplaagd door een darmziekte. In tegenstelling tot zijn grootschalige werken zoals de Symphonie Fantastique, toont dit late werk de subtiele en devote kant van Berlioz.

van het devote van Berlioz naar het hele heftige van Gustav Mahler. Van 1868 naar 1910. Van driestemmig vrouwenkoor naar de Symfonie der Tausend, Mahler achtste. Deel 1 is gebaseerd op de Latijnse tekst van het Veni Creator Spiritus. De symfonie begint met een enkel tonica-akkoord in S majeur, gespeeld op het orgel, voordat de massa-koren invallen met een fortissimo aanroeping, Veni, Veni Creator Spiritus. Zo klonk dat in 2025 in het Amsterdamse Concertgebouw. Klaus Mäkelä is de dirigent. Riemen vast.

Dat was de geweldige opening van de 8e symfonie van Gustav Mahler, Symfonie der Tausend. We komen even op adem bij de compositie van Maurice Durufle, die hij schreef in 1930 voor orgel en koor. Hoewel de registers hier soms ook goed opengaan. Prélude, adagio et chorale varié sur le thème du Veni Creator Spiritus. Opus 4, gebaseerd op het Gregoriaanse Pinksterlied dat ook duidelijk te horen is.

Maurice Truffelet, prélude, adagio et chorale variée sur le thème du Veni Creator Spiritus, opus 4, dichtbij de oorspronkelijke 9e eeuwse melodie. Die is weer ver te zoeken in het volgende werk dat Karl Orff schreef in 1930. Zijn Carmina Burana is niet ver weg. Luistert u naar zijn versie van Veni Creator, een moderne, ritmische interpretatie van de eeuwenoude hymne. Frans Werfel maakte een Duitse vertaling.

Van Karel Orff hoorde u zijn Veni Creator Spiritus, een kantate voor gemengd koor, piano's en slagwerk. Op onze site concertzender.nl vindt u in de gids op 24 mei een speellijst met daarin alle gegevens over de nummers die u hoorde in deze speciale Pinksteraflevering van Die Zang een Lied. Op de jonge leeftijd van 12 jaar componeerde Wolfgang Amadeus Mozart het Pinkstermotet Veni Sancte Spiritus. Enerzijds was het geschreven voor de inwijding van een kapel in Wenen en anderzijds diende het als een compositieoefening ter voorbereiding op Semissa Brevis KV 49. De tekst, geschreven voor gemengd koor, orkest en orgel, volgt de Pinksterantifoon en is muzikaal opgebouwd uit twee delen. De tekst van de antifoon is uitgevoerd als een uitbundige koorzetting, af en toe onderbroken door twee solostemmen. De uitgebreide zetting van het Alleluia, dat vaak afzonderlijk wordt uitgevoerd, vormt de heerlijke en luchtige afsluiting.

Met een jubelend Alleluia sloot Mozart zijn Veni Sancti Spiritus af, KV 47. Maarten Luther maakte van de Latijnse tekst een vertaling in het Duits. Christoph Drescher, leider van de Thüringer Bachwoche, geboren in 1977 in Erfurt, gebruikte de Duitse tekst en de oude melodie voor zijn Komm Gott Schöpfer. U hoort het Altesinus Consort Berlin onder leiding van Klaus Martin Brescott.

Een spiritual aan het einde van deze aflevering op eerste Pinksterdag. Art Veerman verzorgde weer de montage en techniek. En mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal. Heb een mooie dag en graag tot de volgende keer. En dat is 14 juni. En nu Jesse Norman met pianist Dalton Baldwin. Every time I feel the spirit.

U kent vast onze website, concertzender.nl. Dan weet u dat wij 24 themakanalen hebben. Op één daarvan vindt u zeker de muziek van uw keuze. Misschien luistert u graag naar oude muziek, naar jazz, naar wereldmuziek of gewoon naar Bach. Voor de zekerheid noem ik nog maar eens het adres. concertzender.nl/themakanalen. Ga eens kijken, maar blijf daarna vooral luisteren.

Ik hoor het, gij vogelkens, luide genoeg, herhaalt en herhaalt gij uw spraken. Maar hoe ik mijn beste doe, spade en de vroeg, ik weet er geen zin van te maken. Zo begon Guido Gezelle zijn vogelzang. En zo luiden wij deze nieuwe aflevering van De Wandeling in. Een klein blokje om maakt het al duidelijk. Het seizoen van vogelzang is in volle gang. En zoals vaker is het de muziek in de natuur die ter inspiratie diende voor velerlei componisten. En de imitatie van vogelgeluid kan net zo sprankelend en vrolijk klinken als het origineel in de natuur. We beginnen met Het begin van de lente, een werk van Frederick Delius, On Hearing the First Cuckoo in Spring. Hier in een uitvoering door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Thomas Beecham. En dit wordt gevolgd door Olivier Messiaens Le Merle Noir, de Merel, uitgevoerd door Emmanuel Pahut op fluit en Eric Lesage piano.

Dat was Olivier Messiaens Le Merle Noir met Emmanuel Pahut op fluit en Eric Lesage achter het klavier. Het volgende stuk is een langer werk en dat werd geïnspireerd door Amerikaans vogelgezang. Het was juni 1893 toen Antonin Dvorak afreisde naar het plaatsje Spillville in Iowa in de Verenigde Staten en daar neerstreek om aan een nieuwe compositie te werken. Volgens zijn secretaris, Jozef Kovarik, was er daar veel vogelgezang te horen. En dat was heel anders dan de vogelgeluiden die Dvorak uit Europa kende. Hij was zo onder de indruk van deze nieuwe melodieën dat hij besloot om ze op te nemen in zijn compositie. En dit is waar de muzikologische verwarring ontstond. Naar aanleiding van de compositie en ooggetuigenverslagen probeerden muziekwetenschappers te achterhalen welk vogeltje zijn of haar stempel had gedrukt op het werk. In 1954 presenteerde John Clapham zijn bevinding. Het werk zou gebaseerd zijn op het zoetgevoiste geluid van de zwartvogel Tangare. Maar in 2020 werd deze conclusie aan de kaak gesteld door Mark McCone en David Becciu. Die stelde dat het niet het felrode vogeltje, maar de onopvallende

U hoorde de derde symfonie van Johannes Brahms door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Bernard Haitink. Dan kunt u nu gaan luisteren naar de Alt-Rhapsodie van Brahms, ofwel de Rhapsodie voor Altstem, vierstemmig mannenkoor en orkest, gecomponeerd in 1869 op 3 strofen uit Harzreise im Winter van Goethe. Het zijn 3 zorgvuldig gekozen strofen uit het hart van dit poëtisch meesterwerk. Het verhaal is dat van de jonge man die gekromd en mensenschuw door het leven gaat vanwege een vruchteloos vechten vol tegenslagen en ongeluk. Hij zoekt de eenzaamheid in de wildernis. Dit beeld, dat het desolate openingsrecitatief bepaalt, wordt gevolgd door een analyse van zijn mentale knoop. Hij doet een dramatisch verzoek, een bede om een melodie die zijn hart kan raken en zijn ziel kan kalmeren. Het is de donkere altstem die dit verhaal vertelt. In het derde deel verschijnt het mannenkoor en de lucht lijkt iets op te klaren. Er ontvouwt zich een hartverwarmend muzikaal weefsel tussen solist en koor op een prachtig koraal. En het werk komt tot een emotionele stabiliteit die het vanaf het begin gezocht lijkt te hebben. Tot slot wordt de bede 3 maal herhaald en eindigt het stuk in berusting. Een klassieke opbouw dus in inleiding, aria en slotkoor. Brahms was heel tevreden met het resultaat. De perfectie van de tekstuitbeelding bracht de componist er bijna toe het werk stiekem voor zichzelf te houden. Hij deed dat overigens wel vaker, maar gelukkig wisten zijn vrienden hem ervan te overtuigen dit toch maar niet te doen. De première was in 1870 in Jena met de beroemde zangeres Pauline Viardot. Luistert u naar de Alt-Rhapsodie van Johannes Brahms door Jart van Nes en de mannen van het Tanglewood Festival Chorus. Ze worden begeleid door het Boston Symphony Orchestra en het geheel staat onder leiding van Bernard Haitink.

Zo klonk de Altrapsodie van Johannes Brahms door Jart van Nes en de mannen van het Tanglewood Festival Chorus. Ze werden begeleid door het Boston Symphony Orchestra en het geheel stond onder leiding van Bernard Haitink. Dat was een opname uit 1993. Dit was Radio Romantica, samengesteld door Pieter de Oude.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Dames en heren, het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. En we beginnen met cantate 23. Het leuke daarvan is dat het een van de eerste cantates is die hij in Leipzig zelf heeft uitgevoerd, toen hij daar net aangesteld was. Het is een heel aangrijpende cantate. Het gaat over twee blinden die smeken om een verlossing, een genezing door Jezus. En dat doen ze heel indringend. En Bach weet dat voortreffelijk weer te geven. Hij trekt eigenlijk hier als een operateske kunde tevoorschijn. Maar dat hadden mensen toen in die tijd helemaal niet door. En ook de mensen in de vorige eeuw hadden daar niet zoveel mee op, helaas. Maar wij gelukkig wel. Du wahrer Gott und Davidsohn, dat is wat die blinden ook uitzingen om Jezus te prijzen en naar zich toe te lokken. Het is geschreven voor de zondag Estomihi. En het is in 1723, dus toen hij net was aangesteld, voor het eerst uitgevoerd in Leipzig. We gaan luisteren naar een uitvoering van Midori Suzuki, de sopraan, de alt Yoshiko Kazu Mera en de tenor Gert Turk, samen met het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaaki Suzuki.

En wij gaan door met de fluitsonate in E mineur, BBV 1034. Uitgevoerd ook weer door een grootheid, maar uit Duitsland, Emmanuel Pahut, samen met Jonathan Manson op cello en Trevor Pinnock, ook weer een grootheid, op klavercimbal.

En wij gaan door met de Franse suite. Dat is de derde in B klein, BBV 814. Ja, uitgevoerd ook weer door zo'n grootheid vandaag. Murray Pariah. Allemande, courante, sarabande. Met een trio, anglaise en gieke.

U hoorde de Franse suite nummer 3 in B-klein, uitgevoerd door Murray Pariah op de vleugel. Hans Meerman en ik, Govert-Jan Bach, dank u voor de aandacht en graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met de komende twee uur het programma Concertzender Live. Daarin deze keer archiefopname met muziek van de Oostenrijkse componist Franz Peter Schubert. Die leefde van 1797 tot 1828. Later in deze uitzending hoort u het geliefde strijkquintet. Maar we beginnen met een van zijn liederencycli, die Schöne Müllerin. Een verzameling van 20 liederen op tekst van Wilhelm Müller. Tezamen vertellen deze het tragische verhaal van een onbeantwoorde liefde. Een rondtrekkende gezel komt op een watermolen te werken en wordt daar hopeloos verliefd op de dochter van de molenaar. Zij valt echter voor de charmes van een jager, waarna de afgewezen gezel zichzelf van het leven berooft in de molenbeek. Het komende uur kunt u gaan luisteren naar de Engelse tenor Mark Padmore. Hij wordt begeleid door Christian Bezuidenhout op fortepiano. De live-opname dateert van 22 september 2015 en werd door Sabrina ter Horst gemaakt in de kleine zaal van het Concertgebouw van Amsterdam. Hier is die Schöne Müllerin, Deutsch 795, van Franz Schubert.

Dat was het strijkquintet van Franz Schubert, zoals dat op 2 februari 2019 werd uitgevoerd door de Van Swieten Society, die dit keer bestond uit Helene Hulst en Sophie Weddel viool, Bernadette Verhagen altviool en Albert Brugge en Diederik van Dijk cello. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Concertzender Live Archief. Die werd samengesteld door Matthijs Dekker. We gaan eruit met Schubert's Sonatine in A klein, Deutsch 385. U hoort opnieuw violiste Helene Hulst, die ditmaal terzijde wordt gestaan door fortepianist Bart van Oort. De opname dateert van 10 december 2017 en werd gemaakt in de Waalse Kerk in Amsterdam.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar Ratatouille. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u op concertzender.nl of in de app. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u op concertzender.nl of in de app.

City Jazz Octet. Detroit is de Motor City, maar Joe Sirian, de drummer, de leider, komt zelf uit New York. Dus hoe dat zit, weet ik niet helemaal. Secret Message heet het album uit 2024. Naast de leider Joe Sirian op slagwerk, is er een bassist die Lauren Cohen heet. Dan Paul Bollenbeck op gitaar en Adam Birnbaum op piano. Dus en gitaar en piano. Trombone Doug Beavers. Trompet flugelhorn Nick Marchione. Alt en bariton saxofoon Carlo Maracci. En op de eerste twee stukken Tim Ries op tenor en op het laatste stuk Dave Rickenberg. Ze spelen standards voornamelijk, maar wel natuurlijk met eigen arrangementen. En dat geeft er toch een eigen draai aan. Barbara Blackbird is de eerste, Victor Young. Het arrangement werd gemaakt door Dave Hansen. Dan Star Eyes, dat een Latin jasje kreeg. Arrangement John Fetchock, die ook I Should Care, dat is het laatste stuk, ook arrangeerde. Driemaal de Motor City Jazz Octet van Joe Sirian.

Het laatste woord voor de leider Joe Syrian. We gaan door met het Alan Ferber Nonet. Het album uit 2023 heet Up High, Down Low. En is het vijfde album van dit Nonet dat al zo'n jaar of 20 bestaat. Ferber is een veelgevraagd trombonist, componist en arrangeur die ook werkt voor veel andere bands, bekende bands. En ook lessen compositie en arrangeer geeft op de Montclair State University in New York City. In het Nonet speelt hij uiteraard trombone. Dan Scott Wenthold trompet en flugelhorn. John Gordon altsax. Behalve op het derde stuk wat we gaan draaien. Dan komt zo een andere naam tevoorschijn. John Ellis tenor. Chris Cheek bariton. Neil Felder gitaar. David Cook piano en orgel en keyboards. Matt Cloese akoestisch en elektrische bas. Mark Ferber, ongetwijfeld familie, drums en percussie. En dan op het laatste stuk op alt, ook fluit, klarinet en basklarinet, Charles Pillow. Ambling is het eerste stuk, allemaal stukken dus van Alan Ferber. A Violet Soul en dan Brimstone Boogaloo.

We zijn er doorheen. Ik dank Marco Wendtwin weer eens voor zijn technische assistentie. Maar er is nog een klein beetje tijd over. En daar draaien we van dit Alan Ferber No Net. De enige standaard die erop staat. En die we zullen wegveden. En het is The More I See You. Tot de volgende keer.

We begonnen deze aflevering van Jazz Guitar met A Day at Kings County van de Spaanse gitarist Joan Fort. Hij studeerde aan het conservatorium in Amsterdam en is in ons land blijven hangen. Dat vaker gebeurt. We hoorden hem met saxofonist Daniel Cohen, bassist David Wong en drummer Aaron Kimmel. En we gaan nog een stuk draaien van dit album, dat Hanging In heet. Het is diezelfde ritmesectie. Pianist Michael Weiss is daarbij aangeschoven. En Grant Stewart is de solist op tenor. De titel is Javastraat en dat is ontleend aan zijn adres van Joan Fort in Amsterdam. En daarmee geeft hij gelijk aan dat de Nederlandse dichter Willem Wilmink niet het alleenrecht heeft om dit adres in liedteksten te verwerken. Javastraat.

The First Circle. Het was een klassieker van Pat Metheny, die hij in 1984 op het bijna gelijknamig album First Circle zette. Hij speelde overigens dit stuk ook in 2003 op het North Sea Jazz Festival met het Metropoolorkest. De woordloze vocalen die hier door Pedro Aznar werden gezongen, die werden daar gezongen door Velofsky. En Pat Metheny was zo gecharmeerd van deze opname dat hij hem op YouTube heeft gezet. Dus daar is hij op te zien. En dan gaan we nu naar Metheny's grote held Jim Hall.

Ja, dat stuk heette Walking Up. In 1987 werd gitarist Jim Hull namelijk uitgenodigd door het befaamde Kronos Quartet, een klassiek strijkkwartet, dat een album had wilde wijden aan Bill Evans. We gaan nog door met nog twee stukken van ditzelfde album. Ook stukken van composities van Bill Evans. Turn Out the Stars en Five.

We blijven nog even bij Jim Hall. In 1979 gaf hij op het North Sea Jazz Festival een duoconcert met trombonist Bob Brookmeyer, waar een cd van uitkwam. En dit is hun uitvoering van My Funny Valentine.

We gaan nog even door met duo's waar geen bassist of drummer aan te pas komt. Gitarist Jimmy Rosenberg maakte in 2005 samen met Stian Carstensen, dat is een Noorse alleskunde op de accordeon, een album genaamd Rose Room. Luister eens wat een spektakel het oplevert wanneer de mannen zich buigen over het aloude Bij mir bist du schön.

Na dit uitbundige duo hoog tijd voor een duo waar het er wat subtieler aan toe gaat. Mondharmonica speler Hermine Durlo en gitarist Anton Goudsmit van hun net verschenen album Unfiltered. Is hier een ontroerende compositie van de Italiaanse pianist Enrico Pierannunzi. Je ne sais quoi.

Mooie compositie van Enrico Pieranunzi. We blijven bij dit duo, waarbij er niet wordt geschroomd om af en toe overdubs te gebruiken, zodat Anton zichzelf kan begeleiden. En hier is dat het geval. What's Your Story, Morning Glory.

Ja, we sluiten het programma af met nog twee stukken van dit nieuwe album. Twee composities van Anton Goudsmit. Pastéis de Nata, gevolgd door M.I.C. En in het laatste stuk horen we Hermine Durlo op een basmondharmonica. Dat zijn de laatste stukken. Dit was het programma Jazzgitaar, samengesteld door Ton Ouwehand.

Dit is de Concertzender met het programma Bij de Tijd. Richard Rijnvos, geboren in Tilburg in 1964, was vanaf zijn allereerste stukken een niet te missen persoonlijkheid onder Nederlandse componisten. Onvergetelijk was bijvoorbeeld zijn officiële opus 2 uit 1988 voor bas, blokfluit en vier slagwerkers, met de omineuze titel Sagurim, Whose Number is 23 and Who Kills in an Unnatural Fashion. De titel was ontleend aan een boek van William Burroughs en de muziek was net zo agressief als de titel deed vermoeden. Na de kennismaking met de esthetiek van John Cage, die in november 1988 drie weken te gast was aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, veranderde Rijnvos van koers. Niet langer wilde hij, zoals in Sagurim, de luisteraar dwingend een belevingsrichting induwen, maar net als John Cage liet hij alle romantische instincten varen en schreef hij radicaal abstracte stukken waarin de luisteraar volledig op zichzelf was aangewezen. Misschien is dat ook een reden waarom Rijnvos pas laat, in zijn 50er jaren, aan het schrijven van een strijkkwartet wilde, of durfde te beginnen. Geen genre is immers meer beladen met de erfenis van de romantiek dan het strijkkwartet. Rijnvos' eerste strijkkwartet is zijn 71ste opusnummer en heet Selene en werd gecomponeerd in 2021-22 als eerste onderdeel van de nog te voltooien cyclus Cosmos Copio. Selene is in de Griekse mythologie de maangodin. Rijnvos verwijst in zijn cyclus nadrukkelijk naar de bijbehorende mythologische achtergrond. Zijn strijkkwartet bestaat uit 5 hoofdsecties, elk 4 minuten lang, die de overgangen van de verschillende maanstanden verbeelden. Van nieuwe maan gaat het naar halve maan, volle maan en weer terug naar halve maan en nieuwe maan. Het is aan de luisteraar de verschillende maanstanden te herkennen. Hier is Selene van Richard Rijnvos, uitgevoerd door het Ives Ensemble.

Dat waren arrangementen van Le Grand Nigun en daarna Hava Nagila, uitgevoerd door Jorah Friedman klarinet en het Gershwin Quartet. Daarna voerden ze opnieuw twee korte werken uit. Eerst de Romanian Rhapsody nummer 1 van de Roemeen George Enescu, gevolgd door Nigun van Sergei Abir.

U luistert naar Concertzender Live Nieuw Klassiek van George Enescu. Klonk zojuist zijn eerste Roemeense rapsodie. En daarna hoort u Nigun van Sergei Abir. Deze laatste componist werd geboren in 1944 in Moskou, maar verhuisde naar Israël. Daar droeg hij bij aan een nieuw klezmer-repertoire. Samen met klarinetist Jorah Friedman, die dus ook optrad op deze avond vanuit de kleine zaal. Hierna volgt een uitvoering door het Gershwin Quartet van 4 miniaturen van de hand van de Roemeen Sughan Tsintsatse. Deze Sughan Tsintsatse komt uit Georgië. Zijn muziek werd bijvoorbeeld een aantal jaar geleden nog uitgevoerd tijdens het Prinsengrachtconcert. Als laatste werk van dit concert, uit de kleine zaal van het concertgebouw, hoort u nog By George van George Gershwin door Jorah Friedman en het Gershwin Quartet.

We stappen nu over van de kleine zaal van het concertgebouw in 2010 naar de synagoge in Groningen in 2021. Daar werd een avond georganiseerd in het kader van het Peter de Grote Festival met de titel Black Music Matters. Als eerste klonk van Eleanor Alberga haar Remember, uitgevoerd door Joseph Puglia en Anna Steenhuis viool, Christoph Weidman altviool, Matthijs Broersma cello. Na dit korte werk ging violist Joseph Puglia en pianist Juan Zuretuza verder met de suite voor viool en piano van William Grant Still. De techniek die dag werd verzorgd door Jaap Zijp.

Dat was Remember van Eleanor Alberga en de suite voor viool en piano van William Grant Still. Dit is nog steeds live nieuw klassiek van de Concertzender. Hierna een werk voor piano solo van Thomas Blind Tom Wiggins onder de titel Battle of Manassas, uitgevoerd door Juan Turrutuza. Voor uw geheugen, de Slag van Manassas was de eerste grote veldslag in de Amerikaanse Burgeroorlog in 1861 in Virginia. Na dit werk volgde een wat langere eerste strijkkwartet van George Walker door Joseph Puglia en Mara Osterbaan viool, Christoph Weidmann alt viool, Matthijs Broersma cello.

We hebben vandaag kunnen luisteren naar twee concerten. Het eerste werd gegeven vanuit de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam met Oost-Europees gekleurde muziek. Het tweede concert klonk in het kader van het Peter de Grote Festival van 2021 onder de titel Black Music Matters. Techniek in handen van Kees Bijl en Jaap Zijp. Samenstelling Henk Hielkema.

Dit is de concertzender met Ongehoord, het programma met net verschenen nieuwe muziek. Een groot deel van deze aflevering is gewijd aan pianomuziek van een bijna vergeten Russische componist, Albert Lehman, gespeeld door een van zijn leerlingen, Ilona Timchenko. Albert Semyonovich Lehman werd geboren in 1915 in Volsk, een stadje aan de Wolga in de buurt van Saratov. Hij studeerde in Leningrad en gaf jarenlang les aan het conservatorium van Kazan. Van 1970 tot 1997, 1 jaar voor zijn dood, was hij hoofd van de afdeling compositie van het conservatorium van Moskou. Een van zijn leerlingen was Sofia Gubaidulina, van wie we zo meteen ook een compositie horen. Tegen het eind van zijn leven bouwde Lehman een bijzondere relatie op met de Russische pianiste Ilona Timchenko. Hij schreef voor haar 2 pianocycli, de Verharen-suite en Schallwellen. Beide werken staan op een onlangs uitgebrachte cd van Challenge Classics, getiteld Echoes of a Hidden Legacy. U gaat luisteren naar de 5-delige Verharen-suite, geïnspireerd door de poëzie van de symbolistische Belgische dichter Émile Verharen. De delen zijn getiteld La recherche, les idées, vaguement, la peur en au vent sauvage de novembre. Hier is pianiste Ilona Timchenko met muziek van Albert Lehman.

U hoorde de vijfdelige Verharen-suite van de Russische componist Albert Lehmann, gespeeld door pianiste Ilona Timchenko. Zoals gezegd was Sofia Gubaidulina een van de leerlingen van Lehmann in Moskou. Tijdens haar studie componeerde zij de virtuose Chaconne voor piano. Het is een vroege mijlpaal in haar oeuvre, waarin ze de barokke structuur van de Chaconne combineert met modernistische harmonieën. Hier is weer pianiste Ilona Timchenko met de Chaconne van Sofia Gubaidulina uit 1962.

Pianiste Ilona Timchenko speelde van het album Echoes of a Hidden Legacy de Chaconne van Sofia Gubaidulina. De resterende tijd van deze Ongehoord kunt u luisteren naar een nieuwe cd van de Duitse pianist, componist en multimedia-artiest Martin Tschiba. Eind april verscheen in eigen beheer het album Das Dasi met daarop 25 elektronische composities. Zelf zegt hij er het volgende over. Ik beschouw Das Dasi als mijn meest conceptuele en artistiek eigenaardige album tot nu toe. Qua geluid zit het ergens tussen high-end en lo-fi, qua structuur tussen complexe avant-garde en een speelse flow. Zoals verwacht spelen pianoklanken een bijzondere rol. Ook worden veldopnames gebruikt, maar dan voornamelijk als ruis aangevuld met realiteit. U gaat luisteren naar de eerste 10 tracks van Das Dasi. Elke track heeft een titel die uit 4 letters bestaat. Hier is om te beginnen Rose.

Dat was als laatste het deeltje Play uit de cyclus Das Dasi van Martin Tschiba. Hij bediende zelf de elektronica. De titels van de overige vierletterige tracks die u hoorde, kunt u nalezen op de pagina van dit programma op concertzender.nl of in de app. Tot zover deze aflevering van Ongehoord, vandaag samengesteld door Niklaas Hoekstra. Tot het eind van dit uur hoort u nog een stukje van de track Dasi, van het album van Martin Tschiba.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.